casa da gazo. Adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu